0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleid aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten. Bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet. Maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden.

0: damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten. Bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet. Maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit. En tot zover het nieuws.
3: Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Trapel. Volgens de woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopte vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een dodelijk ongeval gistermiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Apple klaagt OpenAI en twee oud-medewerkers aan wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Heb jij al gehoord van...

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

een goede suggestie hebben? Is er iets wat ik voor je kan draaien? Laat het me vooral even weten. Je kunt me een berichtje sturen op Instagram. @WernerSteenberg. Waar heb je behoefte aan? Wat vind je leuk? Is er iemand die in het zonnetje wilt zetten? Bijvoorbeeld vanmorgen. Laat het me even weten. Dan kan ik het voor je regelen. Een hele leuke Nederlandstalige onderweg voor je. Cheerio van Justin de Wild hoor je zo meteen. Dit is Chris Cross Amsterdam. En Sera met Stay.

je hier niet vrolijk van wordt, dan word je nergens vrolijk van, toch? Justin de Wild, een van de zomerhits van dit jaar. Cheerio, hoor je, met Crystal Amsterdam daarvoor. En zometeen de streekagenda. Dit is

0: Dit is DNO.
1: De Hoofdstraatkerk in Hoogeveen zal deze zomer weer de deuren openen tijdens de Pullendagen. Gasten worden warm onthaald via de Rode Loper en ze kunnen genieten van muziek en verschillende kleine exposities. Deze zomer is het de laatste keer dat de Hoofdstraatkerk deze open kerkdagen houdt, want niet lang hierna verlaat de gemeente de kerk en wordt het gebouw getransformeerd tot de nieuwe bibliotheek van Hoogeveen. Het programma bestaat uit muziek en daarnaast kunnen gasten informatie inwinnen over Open Doors en de Alpha-cursus. Op zondag 26 juli vindt van 11 tot 5 de kunstproeverij Vledder plaats op het Lesturgionplein in Vledder. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met uiteenlopende kunstvormen zoals schilderkunst, keramiek, glas, fotografie, beelden en sieraden. Een bijzonder onderdeel is het kunstenmakersplein à la Montmartre, waar kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstaat. Daarnaast is de Johanneskerk geopend met een kunstexpositie en zijn er foodtrucks aanwezig.

Lynn Anderson, Rose Garden. Ja, inderdaad, heb je wel wat regen voor nodig. Want met deze temperaturen dan verwelken de roosjes. Dat is natuurlijk niet goed, hè? Dat wil je niet. Je luistert naar DNO met Raven Lenné.

houdt van me. Ze houdt niet van me. Ze houdt van me. Ze houdt niet van me. Ja, dat stel ik me altijd een beetje voor bij deze van Raven Lené. Op je zaterdagochtend hoorde je Love Me Not. En daarvoor doe maar een Bel en Anne. Zometeen het laatste nieuws uit de wereld. Op het hele half uur houden we je op de hoogte van wat er gebeurt. Dat is belangrijk, hè? Zeker in deze toch wel bijzondere tijden waarin we leven. Dat je even op de hoogte blijft, dat je weet wat er speelt. De Turtles ook onderweg. Happy Together. Jax Jones ga je horen. Dit is Swing Out Sister met Sir.

zijn de headlines uit het nieuws. De ANWB verwacht zaterdag veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar ruim 4100. Bij een dodelijk ongeval gistermiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Turtles en Happy Together. Niet te verwarren trouwens met de Teenage Ninja Turtles. Keek ik vroeger altijd toen ik klein was met Donatello, Leonardo, Raphael en Michelangelo. Ja, dat waren ze geloof ik. Allemaal ook bekende schilders natuurlijk. Hè? Ja, daar waren ze naar vernoemd. Door een genetische misser waren een paar kleine baby schildpadjes ineens. Ja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ze werden aangevoerd door een, of geleid door een rat. Ja, ja. Ja, dat soort dingen keek ik vroeger. Hey. Goedemorgen, je luistert naar DNO. Het is zaterdagmorgen. En wat gebeurt er allemaal in de regio? Nou, je zou vandaag bijvoorbeeld naar Staphorst kunnen gaan. Daar vindt namelijk de 7e editie plaats van Balloon Fair. Was gisteravond ook. Heb je prachtige ballonnen waarschijnlijk boven de horizon gezien. En ja, het zijn er zo'n 35 à 40 die ze oplaten. Waaronder een groot aantal bijzondere exemplaren die normaal maar zelden tegelijk in Nederland te zien zijn. De entree is natuurlijk ook dit jaar weer helemaal gratis. Volgens de organisatie behoort Balloon Fair inmiddels tot een van de bekendste ballonevenementen van Nederland. Een groot deel van de speciale ballonnen die in Nederland rondvaren zijn dit weekend in Staphorst te zien. Zo kun je daar bijvoorbeeld gaan kijken naar de XXL Nutrient Shake Baker. Dat is een ballon in de vorm van een babyhoofd, een beer en een konijn. En daarnaast komen vanuit België ook enkele hele bijzondere ballonnen richting Staphorst. Gaat dat zien. Ja, je kunt natuurlijk live gaan aanschouwen als ze de lucht in gaan. Maar als je in de omgeving bent, dan zie je het ongetwijfeld ook. Het lijkt mij wel gaaf trouwens om een keertje ballonvaren mee te gaan maken. Maar ook wel weer heel erg spannend. Een klein beetje hoogtevrees. Maar kijken vanaf de grond, dat kan natuurlijk altijd, hè. Mooi, ga daarheen vandaag mocht je niks op het programma hebben staan. Je luistert naar DNO, de beste muziek op je zaterdagochtend. En ik heb weer een pareltje voor je klaarstaan zometeen, hoor. Michael Jackson komt er natuurlijk aan. Naar Jax Jones.

0: Dit is DNO.
1: Bluesband Northern Sky komt op 12 juli naar Theater Kuil de Falieberg in Zuidwolde. Deze zondagmiddag geeft de moderne en eigenzinnige bluesband uit Meppel en de regio twee concerten. De band speelt om 2 uur en om 3:30. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden via een QR-code. Meer informatie over de Theaterkuil is te vinden op www.theaterkuilfalieberg.nl en op de Facebook- en Instagram-pagina. De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet Versterking Lokale Publieke Omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Forum voor Democratie in Staphorst zou het liefst zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt.

Physical. Dua Lipa op DNO. Hi daar. Hi, ik ben Werner. En even tot rust komen. Even een momentje voor jezelf. Ja, het is al warm genoeg. Vandaag ook weer 28 graden op de thermometer. Morgen zelfs 29. En dat in de schaduw, hè. Ja. Je zou maar moeten sporten vandaag. Een hele activiteit moeten ondernemen. Of heb je nog wandeling gepland? Of moet je ergens naar een receptie in een kamertje waar ze geen airco hebben? Ja, weet je, dat soort dingen. Het zou maar op het programma staan. Dan wens ik je heel veel sterkte. Ik zorg ervoor dat je hete hits hoort, zou ik bijna willen zeggen. Maar laat ik het voor vandaag verkoelend houden. Met Joss Stone nu, You Had Me.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisseweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. Snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisseweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere verspreiding te voorkomen. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. Identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op aanwegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Bucketheads en de bom hier op DNO. Nou, dit soort bommen kan ik prima hebben. Deze viel wat mij betreft wel lekker. Nou, die andere bommen die ze in de wereld overal droppen, die mogen wat mij betreft stoppen hoor. Hey, goedemorgen. Hi, ik ben Werner en tot aan 12 uur draai ik de allerbeste muziek voor je uit de afgelopen 60 jaar. En Tony is ook van de partij. Om kwart voor en kwart over het hele uur vertelt hij wat er allemaal in de regio te doen is. Mocht je zelf iets op de planning hebben staan waarvan je denkt, hey, dat zou voor meer mensen leuk zijn, of je organiseert iets, laat het ons even weten. Stuur een mailtje naar redactie@dnomedia.nl. redactie@dnomedia.nl. Dan kan Tony het namelijk meenemen in de volgende editie van de Streekagenda. Ik heb Now Horn voor je. De Simple Minds staan voor je klaar. En dit is een mooi liedje van Ed Sheeran, die misschien niet zo gewaardeerd is geweest als hij had gemogen. Photograph.

beetje wat anders dan via Tinder. Hè? Dat is natuurlijk het. Op dit moment toch? Of zijn er alweer nieuwe apps die beter zijn? Ja, Tinder was zelfs na mijn tijd. Zolang ken ik mijn vrouw inmiddels al. En zolang zijn we ook al getrouwd. Goedemorgen, je luistert naar D.

Dit is DNO. Bluesband Northern Sky komt op 12 juli naar Theater Kuil de Falieberg in Zuidwolde. Deze zondagmiddag geeft de moderne en eigenzinnige bluesband uit Meppel en regio twee concerten. De band speelt om 2 uur en om 3:30. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden via een QR-code. Meer informatie over de Theaterkuil is te vinden op www.theaterkuilfalieberg.nl en op de Facebook- en Instagram-pagina. Watersonate is een theatraal openluchtconcert over de band tussen mens en water. Het water openbaart zich als vriend en als vijand. Het Linnaeus-trio dook voor Watersonate de archieven van de Nederlandse muziek in en vond liederen vol vaarlust, polderweemoed en een watersnoodkantate uit 1825. Het concert vindt plaats op 12 juli om 2 uur op de Arnica-kwekerij in Dwingelo. Een kaartje kost €27,50.

hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt. En had nog zoveel meer kunnen maken ook, als ze niet veel te vroeg was overleden. 27 is geworden, Amy Winehouse op DNO. Daarvoor de streekagenda met Tony Mulder. Tony die vertelt je elke werkdag om 3:15 wat er gebeurt. En ook op zaterdagochtend hier hoor je nog even wat uitgaanstips. Ja, omdat je je weekend natuurlijk even vorm moet geven. Dat snappen wij natuurlijk ook wel. Ik heb voor je Lange Frans en T. Lau. Die hebben een heel mooi liedje gemaakt. Zing voor me. Naar Cahill en Nicky Bell, Trippin' on You op DNO.

Een liedje dat is bedacht door Lange Frans. Hij was bezig met een soloalbum en had een liedje liggen over mensen wiens leven een onverwachte of teleurstellende wending nam. En hij dacht, weet je, wie hierbij past is de zanger van The Scene, Te Lau. Nou, The Scene die ken je wellicht wel, hè, van de grote hits Blauw. En dit werd dan ook weer een...

zijn de headlines uit het nieuws. Vijf jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij. Meta trekt de nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Langs de A4 en A44 bij Weteringbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisserweg. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit een vijver gehaald. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Mando Jao en Dance With Somebody op DNO. Het is tijd voor al die leuke zomerse festiviteiten. Hè? In Meppel natuurlijk de donderdag Meppeldagen. En dat begint aankomende donderdag met Meppel Moves. Dat gaat ongetwijfeld over bewegen. Op 23 juli kun je de Boerendag in de agenda zetten. De Theaterdag op 30 juli, 6 augustus. Dat is een van de bekendste en ook misschien wel de leukste. Mokum in Meppel, waar heel veel Amsterdamse artiesten achter de croissants gaan geven. Heel gezellig. En 13 augustus wordt hij afgesloten met het Meppel Dance Event. En dan is het natuurlijk ook weer de optocht van de partij. Dat betreft de donderdag Meppeldagen. In Hogeveen hebben ze de Pullendagen. Nou, daar is de eerste alweer van geweest. En die trokken heel veel bezoekers naar de binnenstad van Hogeveen. Afgelopen donderdag. Het centrum stond vol met Mark Kramer. Er was straattheater, live muziek en activiteiten voor jong en oud. Het was gezellig. En de terrasjes zaten hartstikke vol. Dat was de eerste Pullendag. En ook daar komen er nog een aantal meer van. Ja, de tijd van de leuke events om je ook in de zomermaanden niet aan huis gekluisterd te laten. Ja, nee, het is hartstikke leuk dat je een mooie tuin hebt, maar je moet er gewoon op uit. Je moet dingen gaan ervaren. Mocht je wat meer sfeerbeelden willen zien en reportages van alles wat er gebeurt, kijk dan even op onze website wijzijndno.nl. Wijzijndno.nl, daar lees je echt van alles over wat er in de regio gebeurt.
1: This is a story about a girl named Lucky.
0: Nou, dankjewel. Fijn dat je het weet. En hij wordt gezongen door Britney Spears.

0: Dit is DNO.
1: De Hoofdstraatkerk in Hoogeveen zal deze zomer weer de deuren openen tijdens de Pullendagen. Gasten worden warm onthaald via de Rode Loper en ze kunnen genieten van muziek en verschillende kleine exposities. Deze zomer is het de laatste keer dat de Hoofdstraatkerk deze open kerkdagen houdt, want niet lang hierna verlaat de gemeente de kerk en wordt het gebouw getransformeerd tot de nieuwe bibliotheek van Hoogeveen. Het programma bestaat uit muziek en daarnaast kunnen gasten informatie inwinnen over Open Doors en de Alpha-cursus. Op 25 juli komt er weer een toffe coverband optreden op Park Drenteland in Zorgvliet. De vijfkoppige band Rockaholics zorgt voor een gezellige avond vol herkenbare en swingende rock'n'roll muziek. De band begint om 6:30. Rond 7:30 is er een korte pauze en daarna spelen ze door tot ongeveer 7:30. Kom gezellig luisteren.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisseweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisseweg is afgesloten. Het vuur is inmiddels onder controle. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. Identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. En tot zover het nieuws. Vanmiddag kan er in noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Door ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Knoopert Leenderheide en Batendorp 5 kilometer file. Een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens 20 minuten vertraging door de grenscontroles, 3 kilometer file. Door een spoedreparatie is de A59 Knoopert Zonzeel richting Den Bosch is dicht bij Waalwijk. 7 kilometer file vanaf Knoopert Hooipolder komt door asfalteringswerkzaamheden. En dat duurt tot 13 juli 6 uur 's ochtends. Verkeer moet via af en op. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.

0: beperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuig.

doodschrikken als die man ineens zou bellen. Joan Osborne, One of Us. Waarin ze zichzelf een aantal vragen stelt. Is het een man? Is het een vrouw? Is hij er nou wel echt? Ja. Ik denk, we zullen het nooit weten. Hoewel heel veel mensen er anders over denken. En dat is natuurlijk helemaal prima. Hey, goedemorgen. Je luistert naar DNO Drenthe Noord-Overijssel. Ontvangen van vanaf Zwolle ongeveer tot aan Emmen. Daar kun je op de FM luisteren, 104.8. Wereldwijd via wijzendno.nl. En zo zijn er nog wel meer plekken. Streek TV bijvoorbeeld, hè. Zet hem even aan op je tv. Alle uitzendmogelijkheden, alle plekken van ontvangst kun je ook vinden op de website wijzendno.nl. Het is 11 juli vandaag. Volgens mij moet ik even iemand feliciteren. Ivo de Jong, gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, het is echt wel even grappig om te zeggen. Dit radioprogramma is ooit begonnen als Iedereen Vroeg Op. En dat staat voor Ivo. En Ivo, nou ja, die presenteerde dat programma toen ook. Inmiddels al een hele poos niet meer. De naam is wel in stand gehouden. Dus Ivo, bij deze, gefeliciteerd met je verjaardag. En je radioprogramma bestaat nog steeds. Tussen 8 en 10 op zaterdagochtend. Ja, ja. 11 juli 1987. Even met je terug in de tijd. Het was een bijzondere dag. Als je toen bent geboren. Maar kan het maar zo zijn dat je, als dit je verjaardag is, dat je de 5 miljardste aardbewoner was? Ja, ja. 11 juli 1987 kwam de 5 miljardste ter wereld. Nou, inmiddels staan we volgens mij op 8 miljard of zo, ja. Waarvan er 1 miljard mensen in India wonen. En ook in China gaat het boven de miljard uit. Ja, het is wat, joh. Jeetje. Maar deze dag is dus een herinnering aan de 5 miljardste bewoner. En vandaar dat ze deze dag hebben omgeturnd tot Wereldbevolkingsdag. Staan we even bij stil dat we met heel veel mensen op deze aardkloot zijn. Ja, denk er maar eens even over na. Laten we er zuinig op zijn en hem met iedereen blijven delen die er ook van mag genieten. Hè? Dan dus even naar het weer voor vandaag. Ja, is niet verkeerd hoor, nee. Is heerlijk. 27 tot 31 graden verspreid over het land. Dus in onze omgeving ongeveer een graad of 28. En daar hoort natuurlijk zomers een

zaterdag weer mijn best om ervoor te zorgen dat jij jezelf verliest in de muziek. Misschien wel in deze, omdat je hem heel goed vond. Of dat hij iets voor je betekent. Dat kan ook natuurlijk Sister / Lost in Music. Dit is D&O met Kensington. Uncharted. No!

Met de realisatie van hippiecentrum De Wolden door de familie Koopmans uit Elim is de gemeente De Wolden nog wat verder verrijkt op paardensportgebied. De oude manege in Veningen is flink gemoderniseerd met goede binnen- en buitenbakken. Het betekende tevens de redding voor de landelijke rijverenigingen uit de buurt. Het hippiecentrum is nog niet helemaal af, want er staan nog de nodige verbeteringen gepland, onder meer aan de kantine. Vrijdag 10 en zaterdag 11 juli staat alvast een klein springconcours gepland. Watersonate is een theatraal openluchtconcert over de band tussen mens en water. Het water openbaart zich als vriend en als vijand. Het Linnaeus Trio dook voor Watersonate de archieven van de Nederlandse muziek in en vond liederen vol vaarlust, polderweemoed en een watersnoodkantate uit 1825. Het concert vindt plaats op 12 juli om 2 uur op de Arnica-kwekerij in Dwingelo. Een kaartje kost €27,50.

Razzip en How Would You Feel op DNO. En daarvoor de streekagenda met Tony Mulder. Elke werkdag om 15:15 het hele uur vertelt hij wat er in de regio gebeurt. En ook hier op zaterdagochtend. Hoef je het zelf niet uit te zoeken, dat is ook makkelijk, hè? Matt hoor je zo meteen naar Cirque du Soleil.

Dynamite. Uitgevonden door een man naar wie later de belangrijkste vredesprijs werd vernoemd. Alfred Nobel, 1866. Toen maakten we kennis met Dynamite. En het was ook een hit van Mutt, maar dat was vele jaren later. Sabrina Carpenter.

zijn de headlines uit het nieuws. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuwe langnekdinosaurus van 150 miljoen jaar geleden. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij. Meta trekt de nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het weer in de headlines.

Down uit de 90s. Two can play that game. Dit is DNO. Goedemorgen, ik ben Werner. En zometeen om 12 uur is het weer tijd voor de Oranje Top 30. Dat is het gezellig programma dat je door de zomermaanden tussen 12 en 2 hoort. En als de zomerstop voorbij is, dan begint daar natuurlijk weer Smaakmakers. Hè? Zo werkt dat hier op DNO. Hey, als je in omgeving Meppel bent, dan heb je het ongetwijfeld meegekregen. Daar zijn heel veel mensen aan het fietsen. Ja, heeft alles te maken met de 40ste editie alweer van de Fietsvierdaagse. Woensdag begonnen en tot en met vandaag trekken honderden fietsers de streek in voor routes van 40 en 60 kilometer per dag. Nou, op de jubileumeditie is op elke stop iets extra's te beleven, want er is live muziek aanwezig. Dat is gezellig, hè? Dus vandaag nog, ik hoop dat ze het een beetje volhouden vanmiddag met de hitte. Nou ja, waarschijnlijk zijn ze nu al lang van start en is het goed te doen nog. En als je zorgt dat je op tijd finisht, dan heb je daar misschien niet zo heel veel last van. En hoewel, of sowieso tegenwoordig, ik weet niet of het officieel mag, maar iedereen zit op zo'n elektrische fiets, dus hè, dan is het toch ook alweer weer minder heftig. Ja, dat is een beetje wat je bijvoorbeeld op wijzendno.nl kunt lezen. En het leuke is, dan zie je er ook de plaatjes bij.

Nou, weet je wat? Ik benoem het gewoon even. Streek TV, Ziggo Kanaal 44, KPN 1406 en bij Odido 801. Dat zijn de plekken waar je Streek TV kunt bekijken en waar je ook dit soort reportages tot je kunt krijgen. Extra service op je zaterdagochtend. En de police, die komt er ook aan. Tatu. Nee, niet die. Nee, die andere, de band. Now One Republic, Sunshine. Running to

0: Dit is DNO.
1: In het kader van de kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 8:15 en een kaartje kost €32. De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet Versterking Lokale Publieke Omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hoogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Forum voor Democratie in Staphorst zou het liefst zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt.

zou me voor wakker kunnen maken. Een beetje sax. En in dit geval met de A, hè, want het ging natuurlijk over de saxofoon. Wat een prachtig instrument. And people moving on up op DNO. En zometeen tussen 12 en 2 de Oranje Top 30. Alleen maar Hollandse hits en gezelligheid. Volgende week zaterdag ben ik er weer. Mijn naam is Werner Steenberg en dit is

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En tot zover het nieuws.
2: Het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden.

0: Hengelo. A76, geleend Duitse grens. Bij de Duitse grens 2 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

Dit is de Oranje Top 30. De 30 beste Nederlandstalige hits van dit moment.

zijn de headlines uit het nieuws. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. Daar zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle, maar vanwege de rook zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte muziek. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis. Ze liepen vermoedelijk in een kinderboerderij een bacterie op, waardoor de nieren niet meer goed functioneren. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.

Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In Nieuwe Wetering zijn resten van de brand neergekomen. Door de brand is nog veel rook zichtbaar en zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidt tot een zeldzaam syndroom waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is niets bekend. De Belgische autoriteiten noemen de complicatie zeldzaam, maar ernstig. En tot zover het nieuws. Het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden.

0: verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
6: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpel.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, loopt tegen nieuwe problemen aan bij de geplande bouw van een resort in een beschermd natuurgebied in Albanië. De verkoper van de grond heeft vermoedelijk vervalste documenten gebruikt. Nederlandse werkplekken zijn volgens vakbond CNV onvoldoende voorbereid op steeds hetere zomers. Orkaan Bavi trekt richting de Chinese kust, waar inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen zijn geëvacueerd. En grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte muziek. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Nederlandse werkplekken zijn volgens vakbond CNV onvoldoende voorbereid op steeds hetere zomers. Dat schrijft de ANP. Uit een peiling onder 1500 werknemers blijkt dat ruim de helft tijdens de hitte zwaar werk verricht en daardoor onveilige situaties ervaart. De bond pleit voor verplichte hitteprotocollen met aangepaste werktijden, extra pauzes en verkoeling. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En tot zover het nieuws. Het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen met wat sluierbewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden, grenscontroles en ongelukken veroorzaken vandaag vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Den Bosch naar Utrecht, tussen Geldermalsen en Knoopend Everdingen, is de verdraging 20 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A7 Groningen-Duitse grens, tussen Oudeschans en de Duitse grens, een half uur oponthoud. Op de A9 zijn een paar ongelukken gebeurd. Van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer ging het mis. De afrit is daar dicht, de verdraging vanaf Amstelveen ongeveer 10 minuten. Verderop bij Haarlem-Zuid is ook een ongeluk gebeurd. Daar is maar één rijstrook open. Vanaf Bad Hoeverdorp kom je daardoor ook in de file en daar...

0: verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een Russische raketaanval in Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Een speedboot met toeristen is bij het Vietnamese eiland Phu Quoc omgeslagen. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 15 mensen om het leven gekomen. Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, loopt tegen nieuwe problemen aan bij de geplande bouw van een resort in een beschermd natuurgebied in Albanië. De verkoper van de grond heeft vermoedelijk vervalste documenten gebruikt. En orkaan Bavi trekt richting de Chinese kust, waar inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. De FIFA verkoopt stukjes van het gras waarop de WK-finale wordt gespeeld in het New Jersey Stadium in New York. Fans kunnen een klein deel van het veld kopen voor €390. Het gras moet na het toernooi verdwijnen omdat het stadion weer wordt gebruikt voor American voetbalwedstrijden. De WK-finale is volgende week zondag. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. En tot zover het nieuws. Het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden.
2: Bij werkzaamheden, grenscontroles en ongelukken veroorzaken ook vandaag weer vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Over 9 kilometer file, veel vertraging. Twee rijstroken zijn tot

0: A6 Lelystad richting Emmeloord is de rijbaan dicht door een ongeluk bij afrit Zwifterband. Verkeer moet er via de vluchtstrook langs. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hout en Knoopend Everdingen 5 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24

0: 20pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Dit is DNO.
1: Cargador is een jaarlijks historisch evenement in Zuidwolde. Het dorp staat dan de hele dag in het teken van prachtige oude Drentse voertuigen die tijden van vroeger doen herleven, in deze keer op zaterdag 11 juli vanaf 10 uur. Oldtimers, tractoren, brommers en fietsers met bestuurders in bijpassende historische outfit zie je door de straten van Zuidwolde en omgeving rijden. Cargador zijn er met een unieke collectie handkarren van Museum de Wemme. Op de jaarmarkt met oude ambachten, lekkernijen en andere koopwaar is het heerlijk rondstruinen. Muziekoptredens zorgen voor extra gezelligheid. Op zondag 26 juli vindt van 11 tot 5 de kunstproeverij Vledder plaats op het Lesturgionplein in Vledder. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met uiteenlopende kunstvormen zoals schilderkunst, keramiek, glas, fotografie, beelden en sieraden. Een bijzonder onderdeel is het Kunstenmakersplein à la Montmartre, waar kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstaat. Daarnaast is de Johanneskerk geopend met een kunstexpositie en zijn er foodtrucks aanwezig.

zijn de headlines uit het nieuws. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kan het vuur beter bestreden worden. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder speelde met Zuid-Afrika 3 wedstrijden op het huidige WK. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid en pleit voor extra noodopvang. En bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen- en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma. In het kader van de kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 8:15 en een kaartje kost €32.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder van Mamelodi Sundowns speelde 3 wedstrijden op het WK met Zuid-Afrika. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Adams kwam 9 keer uit voor de nationale ploeg en won dit jaar met zijn club de Afrikaanse Champions League. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de 3e aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. En tot zover het nieuws. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind neemt af naar zwak tot matig. Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag. Met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 30 kilometer file in heel Nederland. Valt dus wel mee op dit moment. Nog wel behoorlijk wat vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaansveen is de tijdverlies een kwartier door wegwerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam problemen bij de Haringvlietbrug. Dat komt door technische problemen, daardoor is de weg in beide richtingen dicht. En door de afsluiting van de A50 is het ook extra druk op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. Daar ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Let's do it.
1: Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door zware moestonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kan het vuur beter bestreden worden. En het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid en pleit voor extra noodopvang. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind neemt af naar zwak tot matig. Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. En tot zover het nieuws.
1: Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden.

0: Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back! Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: Plukkers.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Watersonate is een theatraal openluchtconcert over de band tussen mens en water. Het water openbaart zich als vriend en als vijand. Het Linnaeus-trio dook voor Watersonate de archieven van de Nederlandse muziek in en vond liederen vol vaarlust, polderweemoed en een watersnoodkantate uit 1825. Het concert vindt plaats op 12 juli om 2 uur op de Arnica-kwekerij in Dwingelo. Een kaartje kost €27,50. Foute verhalen horen over het mooie dorp Zuidwolde. Kom dan naar een van de Foute verhalen kuiertochten deze zomer op 15, 22 en 29 juli of op 5 augustus. De Foute verhalen kuiertocht is een ludieke, ongeveer 5 kilometer lange wandeltocht in en rond Zuidwolde. Tijdens deze wandeling vertellen enthousiaste gidsen aangedikte streekverhalen, opmerkelijke anekdotes en humoristische historische feiten over het dorp en zijn bewoners. Meelopen kost €5, inclusief een versnapering.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen en zitten nog meer dan 1 miljoen mensen vast door het water. En het bestuur van het Cornelius Hagen Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Thank you.
1: Dit is DNO. In het kader van de Kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 7:45 en een kaartje kost €32. Tijdens de zomerperiode is in de Reestkerk in Balkbrugge een expositie te zien van fijnschilder Freek Wijs. Bezoekers krijgen een uitgebreid overzicht van zijn werk te zien. Deze expositie wordt geopend op zaterdagmiddag 11 juli om 13:30. Freek Wijs is aanwezig en zal dan ook het verhaal vertellen achter en over zijn werk. Deze expositie is verder elke zondag van 12 juli tot en met 20 september tussen 14:30 en 16:30 te bewonderen in de Reestkamer, Oud-Averreest 5 in Balkbrugge.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. Door zware moesselregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen zitten vast door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waar de hulpverlening moeilijk verloopt. Ook diverse vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen naar kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thiele wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. En tot zover het nieuws. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden.

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. De situatie is onveilig om de tenten te laten staan. De man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door vermoedelijk een mishandeling. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden.
1: Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur verdraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt u voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. De 9e etappe van de Tour de France wordt morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. En woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Marut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege een belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. En tot zover het nieuws. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden.

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Aan boord waren 36 mensen. En de 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. En tot zover het nieuws. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden.

0: uur verdragen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. De sabotage wordt opgeheist door een extreem linkse groep. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. En tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Wuhan. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan de WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En tot zover het nieuws. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke